Harpiste Masumi Nakasawa speelde de zesde harpsonate van Naderman. Zij gaat nu verder met de zevende en laatste harpsonate.

Het Staatssymfonieorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batis speelde Mexicaanse landschappen uit 1943 van Carlos Chávez. Dan nu nog de Cantos de México, ook van Chávez, een werk uit 1933 en een werk dat geschreven is voor Mexicaanse instrumenten.

Dat was tot slot de Cantos de México van Carlos Chávez. Enrique Batis dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. George Enescu wordt geboren in 1881 te Livenie in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Atheneum Enescu.

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van George Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

Arias uit Il Nascimento dell'Aurora, een festa pastorale van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door countertenors Radu Marian en Terry Y, begeleid door Klemencic Consort onder leiding van René Klemencic. Het uur is bijna om. U luisterde naar de eerste uitzending van de componist van de maand maart, Tommaso Albinoni. Deze maand zal dus op de concertzender regelmatig van Albinoni te horen zijn. We gaan tot slot nog draaien het concerto voor viool en strijkers nummer 1 in Bes. Dan hoort u violist Andrew Manzi als solist en hij wordt begeleid door de Academy of Engine Music onder leiding van Christopher Hogwood. Dank voor het luisteren. Dit programma werd samengesteld en gepresenteerd door Agnes van der Horst, techniek Ronald Visser.

Dit is de Concertzender met kamermuziek in De Wandeling. We beginnen met het pianokwintet Opus Postuum in G-klein van Max Bruch. Er zijn 4 delen, Allegro Molto Moderato, Adagio, Scherzo en Finale, Allegro Agitato. U hoort Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher.

Dat was het pianoquintet opus postuum in G-klein van Max Bruch, uitgevoerd door Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher. Luistert u nu naar het strijkkwartet in A groot, opus 106, van Robert Fuchs. Heeft 4 delen, allegro molto moderato, allegro vivace, andantino sostenuto en andantino allegro. U hoort het Minguet-kwartet en dat bestaat uit Ulrich Isfort en Annette Reisinger, viool, Irene Schwalb, altviool en Matthias Diener, cello.

Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Tot slot van de wandeling hoorde u het strijkkwartet in A-groot op 106 van Robert Fuchs, uitgevoerd door het Minguet-kwartet. De wandeling wordt voor de concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma 50 jaar Koninklijke Filharmonisch Orkest van Luik. En vandaag heel veel muziek van César Franck. Om precies te zijn het symfonische gedicht Psyche van César Franck. Het is zijn langste orkestwerk wat hij geschreven heeft. Een groots werk, einde met een groot koor. Het is gebaseerd op Psyche uit de Metamorfose van Apuleius. Wat je misschien wel beter kent als het werk De Gouden Ezel. Het bestaat uit drie delen waarvan je opeenvolgend hoort Psyche's slaap. De tuinen van Eros en Psyche's zonde. Ook al verschillende bronnen melden dat het vooral ook de klachten en het lijden van Psyche zijn, die laatste. Nou, daar hoor je een groot koor in. Franck componeerde het resulterend in 1887 en je hoort hier de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. Het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss.

De hele drie kwartier durende psyche van César August, Jean, Guillaume, Hubert, Frank. Met de koren van de RTB, de BRT. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dat programma, daar ben je naar aan het luisteren. 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik hier op de Concertzender. Datzelfde orkest en de dirigent die gaan nu verder met twee marsen. Betrekkelijk korter wel hoor. Allereerst een mars uit de opera Vorst Igor van Alexander Borodin.

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes, grote terts van Jozef Anton Stefan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Jozef Stefan leefde. Het was tussen 1726 en 1797. Hij heeft dus de hele ontwikkeling meegemaakt van de fortepiano. Mozart schreef ook zeer positief over de fortepiano en zeker die over van Stein. In ons volgende programma kunt u meer sonates horen van Jozef Anton Stefan. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 van een nieuwe serie programma's getiteld Geniale Muziekvrienden. Ze gaan over wat Mozart en Haydn voor elkaar hebben betekend. Deel 1 sloten we af met een staaltje ghostwriting van Mozart. Ik vertelde dat zijn vriend Michael Haydn, dat is de broer van Jozef, in de problemen zat omdat hij een opdracht tot het schrijven van 6 duo's voor viool en altviool niet op tijd afkreeg. Daardoor dreigde de aartsbisschop zijn salaris in te houden. Mozart, die door de aartsbisschop op staande voet ontslagen was en alweer een tijd in Wenen woonde, was toevallig bij Michael Haydn op bezoek toen hij hem dit vertelde. En hij bood genereus aan om wel even 2 duo's te schrijven. Hij heeft daarin geprobeerd een beetje in de stijl van Michael Haydn te schrijven, om de kans te verkleinen dat de aartsbisschop achter dit bedrog zou komen. Maar dat is maar ten dele gelukt. En daar mogen we blij om zijn. Want er ontstonden voor deze kwetsbare combinatie 2 meesterwerken, vind ik, waar Mozart zelf ook tevreden over was. Vorige keer konden we horen dat Michael Haydn's muziek niet kan tippen aan die van Mozart. En toch verschenen Mozart's stukken onder Michael Haydn's naam en de aartsbisschop kreeg geen argwaan. Want die haatte Mozart en had, potentaat die hij was, Michael vast ontslagen als hij erachter was gekomen. Goed, een concert met alleen maar een viool en een altviool heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt. Daarom hoor je deze duo's zelden of nooit. Dus dacht ik goede gelegenheid om ze allebei te draaien. We beginnen met het duo KV-423. Een stralend stuk waarin viool en altviool voortdurend met elkaar in gesprek zijn en om elkaar heen dartelen. We horen ook dat Mozart uitgebreid had kennis gemaakt met de muziek van Bach en Händel en meer fugatisch is gaan schrijven. Thema's en begeleiding worden daarin net zo belangrijk en inwisselbaar. We gaan luisteren naar violiste Antje Weithaas en altiste Tabea Zimmermann. Mozart dus, duo in G, KV 423.

Mozarts duo KV 423. Ja, mooie, rijke muziek toch, hè? Voor twee instrumenten. Sorry voor de kleine ongerechtigheid voor het langzame deel. Goed, zo mogelijk nog rijker en met nog meer diepgang is het volgende duo, KV 424. Het langzame deel daaruit hebben we vorige keer al gedraaid en dat komt dus nu nog een keertje voorbij. En ik zou zeggen, dat is geen straf, want het is ongelooflijk wat Mozart hier voor elkaar krijgt met twee eenzame strijkers. In dat langzame deel speelt de altviool bijna voortdurend dubbelklanken, wat voor Mozart nieuwe harmonische mogelijkheden opent. We gaan weer luisteren naar dezelfde, vind ik prachtig spelende Duitse dames, Antje Weithaas, viool, en Tabea Zimmermann, altviool.

Dat was Mozarts wonderschone duo KV 424 door violiste Antje Weithaas en Tabea Zimmerman op de alt. Mozart schreef het dus samen met dat eerste duo om zijn vriend Michael Haydn uit de brand te helpen. Die bewaarde Mozarts manuscripten zijn hele leven in een vitrinekastje. Dat gebeurde allemaal in Salzburg en daar blijven we nog even met Mozart. Want het voornaamste doel van zijn bezoek was om zijn vader om te turnen. Die had namelijk meer dan eens zijn afkeuring laten blijken van Mozarts mésalliance met Constanze. Vader Leopold ontvangt dus Mozart en zijn vrouw uiterst koel. Hij vindt Constanze nogal onbenullig en had een ander soort vrouw in gedachten voor zijn geniale zoon. Mozart doet een poging om zijn vader overstag te krijgen door Constanze mee te laten zingen in een mis van eigen hand. En die wordt uitgevoerd in de Sankt-Peterkerk. En dit gedeelte is voor de sopraan het hoogtepunt uit die mis in C klein. De interactie tussen de blazers en zo'n kwetsbare sopraan, ja, dat heeft voor mij iets hemels.

Ja, fragmentje uit Mozarts mis in C-klein, KV 427. Zelfs met deze muziek lukt het Mozart niet echt om zijn vader te laten ontdooien. Leopold blijft afstandelijk en laat Constanze keer op keer merken dat ze van de koude kant is. Goed, Mozart en zij reizen weer naar Wenen. Daar krijgen ze verschrikkelijk nieuws te horen. Hun zoontje Raimund Leopold, nog maar een paar maanden oud, is tijdens hun verblijf in Wenen overleden. In een brief schrijft Mozart: "We zijn allebei erg bedroefd om ons arme, lieve, dikke, schattige jongetje." Nou, dit gebeurde allemaal herfst 1783. Eind december dat jaar zijn er in Wenen 2 dagen achter elkaar concerten. Tijdens de repetitie van deze concerten schudden Mozart en Haydn elkaar waarschijnlijk voor het eerst de hand. Er klinkt muziek van Mozart, maar ook van Joseph Haydn, die in Wenen is omdat hij even niks te doen heeft voor het vorstenhuis Esterhazy, waar hij in dienst is. Van Haydn worden er waarschijnlijk delen uitgevoerd uit zijn oratorium Il Ritorno di Tobia, onwaarschijnlijk heftige muziek waarin hij een storm verklankt.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Fijn dat u naar de Concertzender luistert, waar we ons sterk maken voor muziek die je nou niet dagelijks hoort. Tot 8 uur, deel 2 van mijn serie Herkansing voor Hummel. In de vorige aflevering waren vader en zoon Hummel op tournee. We weten daar redelijk veel van, omdat vader Hummel een soort dagboek heeft bijgehouden. Boeiend leesvoer, want het staat vol met catastrofale weersomstandigheden en ongelukken waardoor ze vertraging oplopen. En onbetrouwbare hoteliers, vies eten en gewetenloze impresario's. Ook lezen we daarin dat de dan 11-jarige Hummel tijdens een concert in Dresden ineens Mozart spot tussen het publiek. En die roept na afloop van het concert: dit wonderkind zal als pianist uitgroeien tot wat Rafael is voor de schilderkunst. Prachtige anekdote, maar het kan best zijn dat vader Hummel hem verzonnen heeft, want ja, voor de meerdere glorie van zijn zoon. Ze reizen door Bohemen, Duitsland, Denemarken en Engeland. Sommige concerten zijn slecht bezocht, maar toch

houden ze aan deze tournee die 5 jaar duurt een aardige som geld over. Ook Nederland wordt bezocht en daar was ik vorige keer gebleven. Dat bezoek aan ons land is puur toeval, want eigenlijk wilden vader en zoon veel liever naar Frankrijk. Maar daar is het op dat moment hartstikke onveilig vanwege de revolutie. Begin 1793, Hommel is dan 14, zijn ze eindelijk weer terug in Wenen. De jaren die volgen bestaan voor Hommel grotendeels uit lesgeven. Hij geeft vaak wel 10 lessen per dag en houdt op die manier het hoofd boven water. Maar zelf neemt hij ook uitgebreid les. Haydn leert hem orgel spelen. Van Albrechtsberger krijgt hij contrapunt, dat is het schrijven van fuga's en zo. Diezelfde Albrechtsberger geeft trouwens ook les aan Beethoven en hij heeft bitter weinig vertrouwen in hem. Jij zal nooit iets behoorlijks componeren, zei hij een keer. Terug naar Hommel. Waarschijnlijk in het kader van zijn contrapuntlessen schrijft hij in 1799 3 fuga's in de stijl van Händel. Om er een te laten horen kreeg ik te maken met een voor mij volkomen nieuw fenomeen. Ik ben nogal een digibeet. Veel muziek van Hommel is nooit op cd opgenomen. Maar er is iemand die luistert naar de naam Mikio Tao en die heeft geprobeerd daar wat aan te doen. Hij werkt met een zogenaamde sequencer. Voor zover ik het begrijp is dat een apparaat waarmee je een partituur leest, opslaat en doorstuurt naar een synthesizer, zodat je de noten kunt horen. Van interpretatie is er dus eigenlijk geen sprake, behalve dan de tempokeuze. Maar goed, het is beter dan niks. Hier komt dan zo'n digitaal tot klinken gebrachte fuga van Hommel.

Fuga van Hummel in de stijl van Händel. Dat soort muziek leert hij dus bij de Weense autoriteit op dat gebied, Johann Albrechtsberger. Van Salieri krijgt hij les in vocale muziek. Misschien wel leuk om naar een aria van hem te luisteren, zodat we een idee krijgen van Hummels muzikale omgeving. Die aria komt uit Salieri's opera Palmira en hij wordt gezongen door Cecilia Bartoli.

Mooie muziek vind ik deze aria van Salieri. Jammer dat hij nooit meer loskomt van zijn schoftenrol in de film Amadeus. Hij verdient beter. Goed, maar Hummel krijgt dus les van hem. Zo nu en dan geeft Hummel ook wel concerten, meestal met zoveel succes dat hij een groeiende schare fans krijgt. Maar er zijn kapers op de kust. De jonge Beethoven is ook steeds vaker te horen. Diens optredens verlopen vaak stormachtig. Ik geef een idee. We draaien het eerste deel uit Beethovens eerste pianosonate, opus 2, nummer 1, pianist Maurizio Pollini.

Ja, dat is gek, hè? Wij vinden dit beschaafde muziek. Maar in die tijd, toen Beethoven dus jong was, toen werd dit als zeer woeste muziek ervaren. Net als Hummel krijgt Beethoven ook een groeiend aantal fans. En natuurlijk krijgen we dan voetbaltaferelen. Veel mensen vinden het nou eenmaal heerlijk om tot een bepaald kamp te behoren. De Beethoven-fans haten het beschaafde en ingetogen spel van Hummel. En Hummels fans verafschuwen de woeste en emotionele erupties in Beethovens muziek. De komst van Beethoven haalt bij Hummel heel wat overhoop. Zelf zegt hij erover: "Het was een cruciaal moment voor mij toen Beethoven op het toneel verscheen. Had ik moeten proberen om navolger van zo'n genie te worden? Een tijd lang wist ik niet meer wie ik eigenlijk was, maar tenslotte besloot ik trouw te blijven aan mezelf en mijn geaardheid." Tot zover Hummel over zichzelf. Terwijl hun wederzijdse fans elkaar in de haren vliegen en het soms letterlijk tot handgemeen komt, worden Beethoven en Hummel zelf vrienden. Dat deze vriendschap niet zonder hobbels verloopt, zal niemand verbazen, gezien Beethovens opvliegend karakter. Deze eerste pianosonate die we net hoorden, schrijft Beethoven in 1795. Hummel schrijft relatief vrij weinig muziek in deze periode, omdat hij zo ongelooflijk druk is met lesgeven en nemen. En als hij al componeert, dan gaat dat ten koste van zijn nachtrust. Maar we kunnen wel wat van hem laten horen uit die tijd. Bijvoorbeeld een pianosonate waarvan maar twee delen bewaard zijn gebleven. Duidelijk een ode aan zijn leraar Haydn. We weten niet voor 100% zeker of die sonate van Hummel is, maar we kunnen het toch wel veilig aannemen. Hier komt het eerste deel, gespeeld door Constance Keane.

Ja, lekker licht en opwindend virtuoos dit deel uit de pianosonate in G van Hummel, gespeeld door Constance Kane. Ik zei al dat Hummel in zijn jeugd ook viool speelde. Hij was daar beslist minder virtuoos op dan op de piano. Er bestaat een anekdote dat hij als jongetje meespeelde in een serenade-ensemble op straat. Dat soort optredens in de zomer onder de open ramen waren rond 1800 aan de orde van de dag in Wenen. Dat niet iedereen daar zo blij mee was, blijkt uit de plens water die de arme Hummel al spelend over zich heen kreeg. Goed, tussen 1795 en 1799 begint Hummel aan een vioolconcert in G. Maar hij heeft het nooit afgemaakt. Straks vertel ik wel waarom. We gaan luisteren naar wat ik het mooiste deel vind, het korte lyrische adagio. Solist is Alexander Trostnyansky en hij wordt begeleid door het Russisch Filharmonisch Orkest onder leiding van de man die het vioolconcert in 1997 heeft voltooid, Gregory Rose.

langzaam deel uit Hummels Vioolconcert. Uit diezelfde periode, uit 1799 om precies te zijn, stamt een concert waar Hummel erg veel mensen blij mee heeft gemaakt. Omdat er in de klassieke periode maar zo bitter weinig voor mandolien is geschreven. Er reist in die tijd een soort Paganini van de mandolien door Europa, Bartolomeo Bortolazzi, die zoveel succes heeft dat het instrument een tijd lang erg populair is. En met hem in gedachten schrijft Hummel dit concert. Wij gaan luisteren naar het middendeel hieruit door Christian Harris en het Staatskamerorkest van Žilina. In Slowakije is dat, en dat is de geboortestreek van Hummel.

Ja, braaf. Het middendeel uit Hummels mandolinconcert, geschreven in 1799. Behalve mandolinspelers heeft Hummel in deze periode nog meer miskende instrumentalisten erg blij gemaakt. Het gaat om de assepoester onder de strijkinstrumenten, de altviool. Bespot en verguisd en vaak aangeduid als het vluchtinstrument voor violisten die het niet gehaald hebben. Hummel heeft geprobeerd daar wat aan te doen en de altviool in het zonnetje gezet. Wij draaien nu het langzame deel uit een trio in G voor maar liefst twee altviolen en cello. Dat stuk schrijft Hummel in 1801. Het wordt gespeeld door het Island Ensemble.

Nou, de alten hadden het eindelijk even voor het zeggen in dit trio in G van Hummel. Ik had nog beloofd om te proberen uit te leggen waarom Hummel zijn vioolconcert nooit heeft afgemaakt. Nou, hij heeft het dus razend druk met lesgeven om geld in het laadje te brengen. 10 uur per dag heeft hij leerlingen over de vloer. Beethoven is rond 1800 veel beter ingevoerd in het Weense wereldje en heeft zich verzekerd van een aantal vermogende sponsors. Hummel is daar minder handig in. Hij is dan ook 8 jaar jonger dan Beethoven en zijn reputatie als pianovirtuoos is nog groeiend. Hummels uiterlijk zal daarbij ook wel een rol hebben gespeeld. Zijn gezicht is geteisterd door de pokken en hij begint voor in de 20 al aardig vatsig te worden. Maar hij is goed bevriend met Haydn en die doet met zijn grote netwerk zijn uiterste best voor hem. Hij doet een goed woordje voor hem als er een baan als kapelmeester vrijkomt in Stuttgart. Dat lukt niet, maar Haydn is nog steeds in dienst van het vorstenhuis Esterhazy. Door zijn hoge leeftijd en zwakke gezondheid kan hij niet meer aan de bijbehorende verplichtingen voldoen. Hij heeft zoveel voor het vorstenhuis betekend dat hij wel gewoon doorbetaald krijgt. Begin 1800 zijn ze daar dus op zoek naar een vervanger. Het lukt Haydn om Hummel naar voren te schuiven en hij wordt inderdaad benoemd. Hummels allereerste wapenfeit is het componeren van een concert voor de Weense stertrompetist Anton Weidinger. Die heeft een nieuw soort trompet uitgevonden met 5 kleppen waarop je chromatisch kan spelen. Haydn had een paar jaar eerder ook al een concert voor hem geschreven, maar nu moet Weidinger optreden bij de Esterhazy's. Tijdens het eerste concert onder Hummels leiding. Dat gebeurt allemaal op nieuwjaarsdag 1804. In dit trompetconcert buit Hummel de nieuwe mogelijkheden van de trompet volop uit. Ver verwijderde toonsoorten vormen geen beletsel meer. Virtuose snelle loopjes ook niet en er kunnen voor het eerst behoorlijk klinkende trillers worden gespeeld. In het langzame deel horen we dat een trompet ook lyrisch kan klinken. Hummel bouwt een vette knipoog in naar Mozarts pianoconcert in C, KV 467. Laten we maar eerst even gaan luisteren naar een heel kort fragmentje daaruit. Sorry voor het wegdraaien.

Nou, even vasthouden deze grandioze passage van Mozart. Dan horen we hem straks licht gewijzigd, maar wel zeer herkenbaar terugkomen. Een bevriende trompetist heeft mij op het hart gedrukt om geen moderne opname van Hummels trompetconcert te draaien, maar een bijna historische van de legendarische Maurice André. Bron van inspiratie voor massa's trompetisten, waaronder Wynton Marsalis. Goed, maar nu dus dat prachtige langzame deel uit Hummels trompetconcert.

Langzame deel uit Hummels trompetconcert, Maurice André. Gek idee, maar wel typerend voor het lot van Hummels muziek. Als je bedenkt dat deze topper onder de trompetconcerten pas in 1958 boven water is gekomen. Want toen ontdekte een student het manuscript in het British Museum. Ik ben van plan om ook nog de virtuose finale van dit concert te draaien. Maar daarvoor maken we eerst een uitstapje naar operaland. Van de in Parijs werkende Italiaan Luigi Cherubini kennen we tegenwoordig, als het meezit, maar één opera. En dat is Medea. Maar tijdens Cherubini's leven was een andere opera van hem veel beroemder. Les Deux Journées. Die maakte zo'n indruk op Louis Spoor dat hij meteen na afloop besluit om componist te worden. Goethe vindt het gewoon de allerbeste opera. En Beethoven besluit na aanleiding hiervan om zelf een opera te schrijven. Het werd Fidelio, zijn enige. Les Deux Journées is zo populair dat iedereen op straat melodieën eruit loopt te zingen en te fluiten. En een van die thema's horen we nu eventjes. Het gaat om een mars.

Mars uit de opera Les Deux Journées van Cherubini. Hummel is, net als Beethoven, een fantastisch improvisator. En daarvoor gebruikt hij natuurlijk populaire wijsjes. Zoals deze tophit in Marstempo van Cherubini. Later schrijft hij op wat hij dan nog weet van zijn improvisatie. Deze variaties zijn, voor zover ik weet, nooit op cd gezet. Daarom moet ik me maar weer behelpen met een door Mikio Tao digitaal tot klinken gebrachte versie. Je kunt dat goed horen aan de onmenselijk snelle trillers die meer lijken op een mitrailleur. En het geluid van een kinderpianootje. Maar ja, het is beter dan niks.

Goed, een paar variaties over dat thema van Cherubini dus. En nou maar eens kijken of we het horen terugkomen in de finale van Hummels trompetconcert.

Ja, dit is een echt kwartet al. Van Haydn, het kwartet in G, opus 9 nummer 3, gespeeld door het Kodály kwartet. U hoorde een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. En mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, kunt u altijd te rade gaan ook bij het boek dat ik heb gepubliceerd daarover, het Strijkkwartet, bij Amsterdam University Press.

Dit is de Concertzender. Het komende uur gaan we weer in zee met Jean Kras. In de vorige uitzending waren we ongeveer gekomen tot 1910. Jean Kras combineerde twee schijnbaar onverenigbare zaken. Hij maakte snel carrière als officier in de Franse marine en als componist. De hutten op oorlogsbodems waren niet groot, maar er moest van Kras altijd een piano in staan. Op sommige schepen waren ze zo klein dat er naast een piano geen bed meer in kon. Dan koos Kras voor de piano en sliep erboven in een hangmat. Hij deed het uitstekend als officier. In de rapporten van zijn superieuren stond: officier de tout premier ordre à faire avancer le plus tôt possible. Dus eerste klas officier moet zo snel mogelijk bevorderd worden. In 1909 gebeurde er iets heel belangrijks in zijn componistenleven. We laten hem zelf even aan het woord. Ik wilde al heel lang een opera schrijven, maar ik had het eigenlijk al opgegeven omdat het maar niet lukte om een geschikt gedicht te vinden. En ik denk nog altijd terug aan die mooie zomermiddag in 1909. We lagen voor anker op de Reede van Brest. Ik was aan boord en zat een beetje lui te bladeren in een nummer van het literaire tijdschrift Revue de Paris, toen mijn oog viel op een lang gedicht van Albert Samain, getiteld Polyphème. Een heftige emotie maakte zich van mij meester. Ik was er zeker van. Dit is het. Dit is het gedicht waar ik van droomde. Ik vergat alles om me heen. Koortsachtig lezend drongen zich al thema's op die ik meteen noteerde. Ik was niet meer vrij, maar moest van een hogere macht deze opera gaan schrijven. Als marineman ben ik de baas, als muzikus slaaf. Tot zover Jean Kras zelf. 2 jaar was hij eraan bezig en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914, was hij zo'n beetje klaar met de opera. Maar het hele werk moest nog georchestreerd worden. Daar begon hij pas aan in 1916. Een loodzware klus en al helemaal voor een autodidact. Het grootste deel van die klus

deed hij aan boord. Omdat zijn schip actief deelnam aan gevechten, nam hij het manuscript nooit mee aan boord. Dat liet hij thuis in Brest. Dat hield natuurlijk veel extra werk in, omdat hij thuis alles moest overnemen wat hij aan boord had genoteerd. Het Griekse mythologische verhaal speelt zich af op een bebost eiland in de Middellandse Zee. Dus Kras kon zijn Bretonse liefde voor de zee en de bossen mooi gestalte geven in zijn sensuele muziek. Ik laat een paar fragmenten uit deze opera horen en ik vind dat het hier gaat om een vergeten meesterwerk. Luister maar eens naar het begin. Strak blauwe lucht, diep blauwe zee, bossen en bergen op de achtergrond. In een grot woont de heldin Galatée. Er zijn nimfen en bosgoden.

Zo begint Jean Cras' enige opera, Polyphème. De muziek laveert tussen Franck, Chausson, Debussy en Ravel, vind ik. Hierna horen we een instrumentaal intermezzo. De heldin Galatée ligt te slapen.

Tot slot nog één gedeelte uit deze opera van Jean Kras. Een aria van de heldin, Galatée, uit het laatste bedrijf. Ze heeft afscheid genomen van haar geliefde. Ze hoort hoe het monster Polyphème zijn eigen ogen uitsteekt. Ja, in deze versie van het verhaal heeft Polyphemus twee ogen. En tenslotte valt ze met haar geliefde in gedachten in slaap.

In 1921 won Kras met deze opera Polyphème de grote prijs van de stad Parijs. Een jaar later ging hij in première in de Opéra Comique. Vele lovende recensies zorgden ervoor dat Kras nu echt op de muzikale kaart stond. Dat was dus in 1922, maar we moeten nu nog een stap terug doen in de tijd, want we zaten eigenlijk nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Kras nam deel aan de zeegevechten in de Adriatische Zee als commandant van een torpedoboot. Hij bracht een vijandelijke onderzeeboot tot zinken en redde al zwemmend een overboord geslagen matroos die dreigde te verdrinken. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding. Tussen de oorlogshandelingen door bleef hij in zijn hut componeren. In 1917 schreef hij een aantal stukken voor piano. Wij gaan luisteren naar Paysage Maritime, een impressionistisch zeegezicht.

Paysage maritiem van Jean Cras werd gespeeld door Alain Jacon. Twee havens in de Middellandse Zee, waar de torpedoboot van Cras geregeld aanlegde, waren de Zuid-Italiaanse steden Taranto en Brindisi. Cras was zo getroffen door de Italiaanse sfeer daar, dat hij besloot om vier pianostukken die hij aan boord componeerde te voorzien van Italiaanse titels. Hij noemde ze Danse en het eerste stuk, Danza Morbida, droeg hij op aan een bevriende collega bij de Italiaanse marine, duikbootcommandant Fidardo Federici. En naar deze lome dans, want dat is de betekenis van het woord morbida hier, gaan we nu luisteren.

Danza Morbida, in 1917 in oorlogstijd aan boord van een torpedoboot gecomponeerd door de commandant Jean Crass en gespeeld door Alain Jacquon. In de eerste uitzending over Jean Crass las ik al een brief van hem voor waarin bleek hoe verschrikkelijk hij het vond om telkens zo lang van huis weg te zijn. Zijn vrouw en hij hadden een zeer goed huwelijk en hij miste zijn drie dochters zo verschrikkelijk. Een brief aan zijn vrouw. Ik ben in gedachten bij Colette's verjaardag aanwezig geweest. Weer een partijtje dat ik heb gemist. Je maakt je geen voorstelling hoe verdrietig ik daarvan word. Want verjaardagsfeestjes zijn mijlpalen in een gelukkig leven thuis, waar ik niet ben. Papa is die man die zo nu en dan komt binnenvallen. Vertel hem maar snel alles wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd en wat je niet in brieven kon schrijven. Maar vlug, vlug, want hij staat alweer op het punt om weg te gaan. Tot zover Crass' brief. Toen hij een keer op de brug van zijn schip stond, kreeg hij een idee. Hij wilde zijn heimwee omzetten in iets tastbaars. In een brief aan zijn vrouw schrijft hij: ik wilde een paar pianostukken schrijven voor 6 kleine handjes. Eigenlijk wilde ik het geheim houden tot ze af zijn, maar ik kan tegenover jou nou eenmaal geen geheim bewaren. En nou ga je lachen, want ik had een dagdroom over onze 3 meisjes. Ze zaten met z'n 3 aan de vleugel op een podium in Parijs. En toen ze klaar waren met spelen, bogen ze schutterig hand in hand voor het juichende publiek. Zo schreef hij in een brief. In een paar weken tijd componeerde hij 3 stukken. Zijn droom kwam uit. Een paar jaar later verzorgden zijn 3 dochters, in witte jurkjes, de première van deze stukken in Parijs. Ze heten Âme d'enfant, oftewel kinderzielen. En wij gaan nu luisteren naar het eerste, getiteld Pure.

een van de drie stukken die Jean Kras vol heimwee schreef voor Six Petites Mains, dat wil zeggen voor de zes kleine handjes van zijn drie dochters Iseur, Monique en Colette. Die laatste zou trouwens beroemd worden als pianiste. Kras kreeg na de oorlog een functie bij de generale staf. Zijn wereldreizen op marineschepen maakte diepe indruk op hem. We moeten niet vergeten dat Frankrijk rond 1920 nog steeds een koloniale macht van betekenis was, met gebieden in Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Azië. Denk maar aan Frans Indochina, dat bestond uit Cambodja, Laos en Vietnam. Ook in deeltjes van India had Frankrijk het voor het zeggen. Daarom reisde de marine over de hele wereld. Kras hield veel van poëzie en hij raakte in de ban van de lyrische en mystieke gedichten van Nobelprijswinnaar Tagore, schitterend vertaald door André Gide. Hij ontdekte opvallende parallellen tussen het christendom en het hindoeïsme. In 1920 zette hij zes gedichten van Tagore op muziek. We kunnen hierin horen dat zijn ontwikkeling als componist nog in volle gang was. Deze liederen zijn transparant georchestreerd en kort. Hij heeft minder noten nodig om te zeggen wat hij wil. We horen sopraan Ingrid Peruche en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Offrande lyrique van Jean Kras. Ik ben nog lang niet uitgekeken of liever uitgeluisterd naar deze fascinerende combinatie van marineman en componist. Daarom komen er nog twee uitzendingen met zijn muziek en dat gaat gebeuren in november. Samenstelling en presentatie van deze uitzending zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Als u wilt reageren op deze uitzending, vind ik altijd interessant, stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Voor €25 per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van ons. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je niet dagelijks hoort. Meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

Dames en heren, u luistert naar de Concertzender. Welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. U kunt het komende uur gaan luisteren naar een liedrecital door de Amerikaanse sopraan Dawn Upshaw. Zij wordt begeleid door Richard Good en zingt zo direct om te beginnen 5 liederen van Robert Schumann. En die zijn alle 5 op tekst van Goethe. En Goethe, die was weliswaar een universeel genie, maar toch niet bepaald een muziekkenner. Want zowel Schubert als Beethoven konden niet echt op zijn bewondering rekenen. Omgekeerd lag dat heel anders. Bijna iedere componist liet zich door Goethes verzen inspireren. En dat gold ook voor Schumann, van wie wordt gezegd dat hij de Faust onder zijn kussen had liggen. In 1850 koos Schumann 5 gedichten van Goethe uit voor zijn liederen. Het eerste is het eenvoudige Liebeslied. Sing het nicht in Trauertönen, heiß mich nicht reden en Mignon. En die komen allemaal uit Goethes roman Wilhelm Meister. De gedichten uit deze complexe roman zijn door veel componisten op muziek gezet. Ik zei het al, vanavond dus Schumann. Tot slot van het eerste blok zingt Dawn Upshaw, begeleid door Richard Good, het Nachtlied.

Nachtlied, het laatste van vijf liederen van Robert Schumann, uitgevoerd door Dawn Upshaw en Richard Good aan de piano. Dit is de concertscène met Radio Romantica. Schubert en Goethe hebben elkaar nooit ontmoet, maar waar de tekst van de dichter bij de muziek van de componist komt, ontstaat een meesterwerk. Meer dan 70 liederen schreef Schubert op tekst van de grote dichter, en hij was nog maar net 20 toen hij de tekst Ganymede van Noten verzag. Het klassieke verhaal van Jupiter en de jonge Ganymedes is vol met passie en inspiratie verklankt. Na Ganymede hoort u Versunken en Lied der Mignon. En in Gretchen am Spinnrade vervolmaakt Schubert het romantische lied. Het spinnenwiel ronkt, u zult het horen, terwijl de jonge vrouw wordt overmand door liefdesgevoelens. De 24 woorden van het nachtlied ten slotte, en we hoorden net in de uitvoering van Schumann, werden ook door Schubert, en hij noemde het Wanderaarsnachtlied, perfect op muziek gezet. En als laatste hoort u Zuilaika, An den Mond en Rastlose Liebe, van Schubert dus. Uw aandacht opnieuw voor Dawn Upshaw en Richard Good.

U hoorde 8 liederen van Schubert, vertolkt door Don Upshaw en Richard Good. Ter afsluiting van deze uitzending van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een bijzonder stuk voor sopraan en kamerorkest. Maar daarvoor gaan we wel een volle eeuw vooruit in de tijd en een werelddeel naar het westen. Want de Amerikaan Samuel Barber schreef in 1947 het stuk Knoxville, Summer of 1915, op een autobiografische schets van James Agee. Het is de tijd van de avond dat mensen op de terrassen, de poortjes van hun huis, zitten, meestal in een schommelstoel. Het schemert, de buurman maakt een praatje en er komt een paard met wagen voorbij. Niemand heeft haast, de vogels zingen en alles is vredig. Zo'n scène heeft Samuel Barber als op- en top Amerikaanse componist in noten weten te vatten. De muziek neemt ons dus mee naar het platteland van de Midwest. En de sopraan verklankt dit heerlijke moment. De sopraan in kwestie is opnieuw Don Upshaw. En zij wordt ook opnieuw begeleid door het Orchestra of St. Luke's onder leiding van David Zinman.

Het strijkkwartet in D, groot, van de Saint-Georges hoorde u met het Antares-kwartet. Zij gaan verder met het strijkkwartet in Bes.

Dat was nog één keer het Antares-kwartet met het strijkkwartet in Bes Groot. Begin 1779 begon Joseph samen te werken met de Franse koningin Marie Antoinette. Waarschijnlijk is de sonate in Es Groot ook te horen geweest in de salon van de koningin. Wij luisteren nu naar deze sonate met Amélie Michel op een kopie van een traversofluit van Friedrich Gabriel Kirst. Daarnaast zit Sandrine Chatron achter een Erard-harp uit 1799.

De sonate in S groot van Joseph de Saint-Georges werd gespeeld door Amélie Michel op een kopie van een Kirst Traverso fluit. Sandrine Chatron zat achter een Erard harp uit 1799. Dan nu nog een mooie bladzijde uit de 10e klavecimbelsonate in F groot met Anne Robert achter het klavecimbel.

Dat was tot slot van dit programma nog één keer Anne Robert op het klavercimbel. Ze speelde een mooie bladzijde uit de 10e klavercimbelsonate in F groot van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam. Het komende uur deel 2 in de programmaserie Klankkleur. De aflevering van vandaag heet Beelden van de Nacht en Aquarellen. En daarin staan we stil bij de romanticus Theodor Kirchner. Die leefde van 1823 tot 1903 en was in zijn tijd best bekend. Hij was goed bevriend met Brahms en het echtpaar Schumann. Maar hij heeft van zijn leven nogal een potje gemaakt omdat hij gokverslaafd was en absoluut niet met geld kon omgaan. Kirchners opus 25, Nachtbilder, is een typisch werk uit de Duitse romantiek. De nacht in al zijn verschijningsvormen passeert de revue in deze compositie uit 1877. Zijn we in de wereld van de Duitse schilder Caspar David Friedrich? Pianiste Dominique Merlet speelt nu de 10 karakterstukken die hij dus bundelde onder de titel Nachtbilder.

Pianiste Dominique Merlin speelde nachtbeelden van Theodor Kirchner. De Duitse componist Siegfried Karg Ehlert leefde van 1877 tot 1933. Hij zou vooral de geschiedenis ingaan als de pionier van het kunstharmonium. Dat is een superieur soort harmonium waarop je veel meer kunt doen met klankkleur en dynamische verschillen dan op een gewoon harmonium. Ook César Franck en Georges Bizet hebben stukken voor dit instrument geschreven. En hoe dat instrument klinkt, dat gaan we nu horen in Aquarellen, opus 27 van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel bespeelt een kunstharmonium van Victor Mustel uit 1913.

Johan Matthias Michel speelde op het kunstharmonium van bouwer Victor Mustel uit 1913 de aquarellen opus 27 van Siegfried Karg Elert. En nu speelt hij nog de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van dezelfde componist.

Dat waren tenslotte de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van Siegfried Karg Elert. Johannes Matthias Michel zat achter het kunstharmonium, gebouwd door Victor Mustel in 1913. En daarmee besloten we deel 2 uit de programmareeks Klankkleur, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over. Misschien is het leuk om even bij het harmonium te blijven. Dit instrument associëren wij nog altijd met protestantse kerkmuziek voor in de huiskamer. Maar zoals we al konden horen, is er ook heel andere muziek geschreven voor deze muzikale home trainer. Dvorak had een vriend die harmonium speelde. Deze man had in een recordtempo een aantal liedteksten voor hem vertaald. En als dank componeerde Dvorak een aantal heerlijk spontane bagatellen voor twee violen, cello en harmonium. U hoort de violisten Peter Popel en Roger Best, cellist David Smith en Virginia Black bespeeld met handen en voeten het harmonium.

een bagatelle van Dvorak was dat. Dit is de concertzender. Voor 25 euro per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van de concertzender. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je nou niet dagelijks hoort. Wilt u meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. Uw steun is meer dan welkom. www.concertzender.nl

Dat was het Requiem van Gossec met Lia Rottier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas en Anne Froidebisse, orgel. Tevens hoorde u de koren van de RTB en BRT. Jacques Oetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was de eerste opname van dit werk uit 1975. U kunt nu luisteren naar de Ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André Ernest Modeste Grétry, die leefde van 1741 tot 1813. U hoort wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

Dat was de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André Ernest Modest Grétry en uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Dat was het programma voor vandaag over 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag luisteraars, u kunt nu luisteren naar ons programma Sans Souci. Het is vandaag Stille Zaterdag, de laatste dag voor Pasen. En zoals de naam al zegt, wordt er op die dag niets aan de liturgie gedaan. Jezus is gestorven en de gelovigen wachten op zijn wederkomst. Er klinkt dus ook geen kerkmuziek. Toch vieren we in Sans Souci vandaag al Pasen. En dat doen we voordat de eieren en de hazen het huis weer uit zijn. We doen dat heel feestelijk met een mis van Ernst Reinhardt. Deze Zuid-Duitser was monnik in het Benedictijnerklooster van Zwieverheiden in

werd zo rijk en overdadig. Helaas iets te overdadig voor Sanssouci. Het werk klokt af op iets meer dan een uur, zodat we u een verkorte versie willen laten. Luister naar de grote messen in C groot van Ernest Beinhoff.

U hoorde de Große Messe in Zee Groot van Ernest Weinraug. De uitvoerende vindt u op onze site. Het werk kan in elke gewone eredienst worden uitgevoerd, maar met zijn blijde muziek en grote proporties doet het meteen aan Pasen denken. Sanssouci is een programma van Wouter Steenbeek. We hebben nog een beetje tijd over en daarin hoort u een Salve Regina van dezelfde componist.

U luistert naar de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schenken aan werken voor piano vierhandig. In dit programma muziek van Julius Röntgen en Johann Willem Wilms. Wilms werd in Duitsland geboren in 1772 en kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland en bleef hier. Hij vestigde zich in Amsterdam en maakte naam als klaviervirtuoos, pedagoog en componist. Luistert u nu naar zijn sonate in C. grote terts, opus 31 uit 1813. Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar bespelen twee Tomkinson fortepiano's uit 1815.

Dat was het pianokwartet in C-klein opus 15 van Gabriel Fauré in een uitvoering door het Ames Pianokwartet, bestaande uit William David piano, Marlon Darlington viool, Lawrence Burkhalter altviool en George Work cello. Luistert u nu naar de vioolsonate van Gabriel Fauré, om precies te zijn de vioolsonate nummer 1 in A-groot opus 13. U hoort Krizia Ozostowits viool en Susan Thomes piano. Er zijn 4 delen: Allegro molto, Andante, Allegro vivo en Allegro quasi presto.

0: Dat was de vioolsonate nummer 1 in A groot opus 13 van Gabriel Fauré in een uitvoering door Krizia Ozostowits viool en Susan Thoms piano. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Wandeling, voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Luisteraars, dit is Kroniek van de Nederlandse Muziek. En in deze kroniek, zoals altijd, muziek van Nederlandse componisten of uitvoerende. Vandaag de tweede aflevering in een serie over violist Theo Olof. Omstreeks 1950 werd Olof opgebeld door componist Hans Henkemans met de vraag of hij naar bepaalde passages wilde kijken in zijn vioolconcert. Hij was dat toen aan het componeren. Olof reageerde positief en dat was het begin van een lange vriendschap en ook van samen optreden. U hoort nu van Hans Henkemans zijn vioolconcert uit 1950. De delen Allegro Moderato, Allegro Agitato, Allegro Marcato, Avanera, Tempo 1, Molto Adagio en Allegro. Theo Olof, viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterloo.

Zo klonk dus een deel uit de vocale versie van Haydn's Sieben letzten Worte. Voor deze versie liet Haydn het niet bij het bewerken van zijn eigen partituur, want hij voegde er ook nog een nieuw deeltje aan toe. Het was in die tijd gebruikelijk om een oratorium in twee stukken te hakken, zodat er even gepauzeerd kon worden. Daarom componeerde Haydn een nieuwe introduzione voor na de pauze. Een interessant stuk voor blazers. We horen een fluit, twee hobo's, twee klarinetten, twee horens, twee trombones, twee fagotten en heel bijzonder een knorrende contrafagot. En omdat Haydn zo donders goed wist waar de sterke registers van die blaasinstrumenten liggen, is de kleuring van de akkoorden wonderschoon, vind ik. In dit stuk lijkt het of Haydn door een 18e-eeuwse bril terugkijkt naar een 16e-eeuwse renaissance-canzone van Gabrieli, die veel muziek schreef voor de Venetiaanse San Marco-kerk. Buitengewoon effectief om de luisteraar na de pauze weer even in een plechtige stemming te brengen. Luister maar.

Dat was de door Haydn toegevoegde plechtige inleiding tot het vijfde deel van Die Sieben Letzten Worte. Als laatste fragment uit deze oratoriumversie wil ik het slotdeel laten horen, de aardbeving.

De aardbeving uit de oratoriumversie van Haydn's Sieben letzte Worte. De première van deze versie vond plaats in Wenen in 1796. Het stuk werd meteen veel populairder dan de orkestversie en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Vooral in Duitsland en Oostenrijk is het uitvoeren ervan hier en daar een jaarlijkse traditie. Goed. We gaan terug naar 1787, naar de première in Bonn, waarbij de 16-jarige Beethoven altviool speelde. En we gaan eens op zoek naar wat deze puber in muzikaal opzicht toen al had gepresteerd. Hij kwam uit een muzikaal nest. Zijn vader was hofmuzikus, hij zong en gaf wat klavierles. Thuis stonden er een klaversymbool en een klavichord en die oefende al heel vroeg een enorme aantrekkingskracht uit op de peuter Ludwig. Hij was nog zo klein dat hij in het begin op een krukje moest gaan staan om bij de toetsen te kunnen. Zijn eerste lessen kreeg hij van zijn vader, op zijn zachtst gezegd geen groot pedagoog. Hij had ook nogal losse handen. En al helemaal als hij midden in de nacht straalbezopen uit de kroeg kwam, dan maakte hij geregeld zijn zoontje wakker en dwong hem om tot de ochtend door te studeren. Er staat een mooi plaatje van deze scène op onze site. Een plaatje dat je vroeger cadeau kreeg bij de bouillonblokjes van het merk Liebig. Als Ludwig zich verzette, en hij was toen al een lastige leerling, dan kreeg hij vaak geen eten of werd hij opgesloten in de kelder. Ja, als we alle verhalen moeten geloven, heeft de kleine Ludwig heel wat afgehuild. Maar aan de andere kant beleefde hij ook veel plezier aan het spelen en de met drank overgoten muzikale avonden die zijn vader organiseerde. Op den duur deed hij zelf ook fanatiek mee en kreeg naast van zijn vader ook nog muziekles van een aantal van diens collega's. Zo wist hij dus al voor zijn tiende de weg op het klaversymbool, het orgel, de viool, de altviool en de hoorn. Hij had ook al duidelijke neigingen tot improviseren en componeren, maar die werden door vader Beethoven hardhandig de kop ingedrukt. Toen hij 7 was, op de poster stond 6, organiseerde zijn vader een concert met zijn begaafde zoontje als middelpunt. Dat concert was blijkbaar zo succesvol dat het kort daarna werd herhaald in Keulen. Ludwig begon ook geregeld op te treden bij mensen thuis. Vader Beethoven was zo verstandig om op een bepaald moment toe te geven dat hij zijn zoon eigenlijk niet verder kon helpen. Daarom ging hij op zoek naar een muzikale mentor voor Ludwig. Hij kwam uiteindelijk terecht bij Christian Gottlob Neefe, een man die een tijd in Leipzig had gewoond en daar doordrongen was van het belang van de muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel. Die laatste werd trouwens destijds beschouwd als de grote Bach. De grillige en vaak dwarse muziek van Carl Philipp Emanuel Bach heeft ongetwijfeld veel invloed op Beethoven gehad. En lange tijd bestond Ludwig's studiemateriaal voornamelijk uit de vele preludes en fuga's uit das wohltemperierte klavier van de oude Bach. Ludwig's leraar Neefe was een druk bezet muzikus. Hij was onder meer hoforganist van de keurvorst. Maar zijn agenda stond zo vol dat hij zijn orgelklussen geregeld moest delegeren aan leerlingen. Dat waren buitenkansjes voor Beethoven. Hij speelde blijkbaar zo goed dat hij 11 jaar oud werd benoemd tot hoforganist. Rond die tijd schreef hij ook zijn enige orgelstuk, een korte fuga.

12 was Beethoven toen hij deze fuga voor orgel schreef. Een jaar later was hij al werkzaam als fulltime muzikus. Zijn salaris vormde een welkome aanvulling op het karige inkomen van zijn vader. Waar bestonden die werkzaamheden van Ludwig uit? Nou, 's ochtends speelde hij orgel in de kerk, daarna repeteerde hij met zangers. En later in de middag speelde hij klavercimbel tijdens opera- en orkestrepetities. Vooral die laatste twee bezigheden waren een harde leerschool voor hem, omdat hij geen klavierpartij voor zijn neus had, maar een complete opera- of orkestpartituur. Dus hij leerde daar ongelooflijk goed van blad spelen en ontwikkelde ook een ijzersterke raadvaardigheid. Hij wist gewoon wat er ging komen. Zijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Getuige een anekdote die zich afspeelde tijdens een repetitie voor een mis. 12 jaar oud liet hij het hele koor en het orkest eindeloos wachten toen hij ineens de geest kreeg en een lange inleiding improviseerde voorafgaand aan het credo. Hoe die gespeeld moet hebben kunnen we goed horen in een stel variaties op een mars van ene Dressler. Die variaties schreef hij op zijn 11e en het werd de eerste compositie van hem die werd uitgegeven. Zijn leraar Neven had daarvoor gezorgd en hij schreef in een anoniem artikel, waarin hij vooral zichzelf promootte, dat Beethoven wel eens een tweede Mozart zou kunnen worden. Maar nu die variaties van de 11-jarige Beethoven op een onbenullig themaatje. Waarschijnlijk heeft Beethovens leraar Neven expres zo'n stom themaatje opgegeven, een extra uitdaging voor Beethoven om te zien of hij hier nog iets van kon maken. In sommige variaties kunnen we horen hoe waanzinnig virtuoos hij toen al was en dat hij dat niet onder stoelen of banken stak.

de Dressler-variaties van de, nou ja, 11-jarige Beethoven. Ja, dat variëren op een onbenullig themaatje heeft Beethoven in zijn latere carrière nog vele malen herhaald, met als culminatie zijn meesterlijke Diabelli-variaties. Ik heb de hand kunnen leggen op nog twee prille composities uit Beethovens tienerjaren. Het dateren daarvan is verre van simpel, omdat de bronnen elkaar soms tegenspreken. We horen eerst een rondo in C, Werke ohne Opus Zahl 48, waarschijnlijk gecomponeerd op zijn 12e, en meteen daarna nog een rondo in A, WOO 49, uit zijn 12e of zijn 13e levensjaar.

twee rondo's van Beethoven, waarschijnlijk geschreven rond zijn 12e. Dat hij op die leeftijd al fulltime hofmuzikus was, vervulde hem met trots. Wat ook bijdroeg tot zijn status was dat hij rondliep in een heel speciaal uniform. Dat bestond uit een zeegroen rokkostuum, een vest met gouden knopen, een witte halflange broek en witte zijden kousen. Ook was hij gerechtigd om een degen te dragen. Hij had een pokdalig gezicht, donker haar, zware wenkbrauwen en doordringende donkere ogen. Alles was zo donker aan hem dat ze hem soms de Spanjool noemden. 12 jaar oud maakte hij iets spannends mee. Hij ging met zijn moeder voor het eerst naar het buitenland. Ze reisde per schip van Bonn naar Rotterdam. In die stad gaf hij een aantal huisconcerten. De toehoorders waren sprakeloos over zijn virtuositeit. Het hoogtepunt van die reis was een optreden aan het stadhouderlijk hof van Willem V in Den Haag. Hij werd overladen met kostbare geschenken en kreeg aan het hof een vorstelijk honorarium. Maar desondanks was hij niet tevreden over die tournee. Waren de Gouden Bergen niet hoog genoeg? In elk geval zei hij bij terugkomst: die Hollanders zijn echte geldwolven. Ze gaan alleen maar voor het geld. Mij zien ze daar niet meer terug. Wat zou hij in ons land gespeeld hebben? De kans is groot dat hij daar 3 sonates heeft uitgevoerd die hij kort voor die reis had gecomponeerd. Ze werden uitgegeven in Speyer en Beethoven droeg ze op aan zijn werkgever, keurvorst Max Friedrich. Beethoven speelde als hofmuzikant heel vaak klavercimbel, maar in deze 3 sonates schrijft hij zo vaak plotselinge dynamische verschillen voor dat ze hoogstwaarschijnlijk bedoeld waren voor fortepiano. Ik wilde graag de 3e van deze zogenaamde Kurfürstensonaten laten horen. Interessant en al typisch Beethoven vind ik het 2e deel, een minuet met een thema dat hoegenaamd niks voorstelt. Pas in de 6 variaties die erop volgen, gebeurt er iets. In de virtuose variatie vliegen de snelle nootjes je om de oren en in de langzame mineur variatie gaat die even de diepte in. De finale is virtuoos, elegant en puntig. Goed, tijd om te gaan luisteren naar Kurfürstensonate nummer 3 in D groot, WOO 47, nummer 3.

Kurfürstensonate nummer 3 van Beethoven. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand, dan horen jullie Lastige Leerling deel 3. En wil je reageren? Stuur even een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl

Dag, u luistert naar de Concertzender met ons programma Onbekend is onbemind, deel 8. En vanavond geef ik u heel veel gelegenheid om eens kennis te maken met liederen van Giacomo Meyerbeer. Die leefde van 1791 tot 1864. Hij werd geboren als Jacob Liebmann Meyerbeer. Stamde uit een rijke Berlijnse familie. En zijn ouders bezaten een van de rijkste banken in Berlijn. Hij begon als pianovirtuoos en later ging hij zelf zingen en nam zangles aan de Zangacademie in Berlijn. En hij studeerde muziektheorie en compositie. En hij veranderde in 1810, met het oog op zijn carrière, zijn naam in Meyerbeer. Zijn liederen zijn niet zo heel bekend. Net als zijn opera's verdwijnen ze soms van het podium en dan komen ze ook weer terug. Maar de liederen, nee, niet zo. Toch zijn ze heel erg mooi. Dat moet u maar gaan luisteren. En gelukkig is er in 1994 een opname gemaakt. Van de 60 liederen zijn er 17 op cd gezet voor één zangstem. En dat zijn Italiaanse, Duitse en Franse liederen. En hij begint daarmee met het schrijven zo rond 1812. Hij studeert bij de componist Joseph A.B. Vogler. Allereerst kunt u luisteren naar 6 Italiaanse liederen. De tekst is van Pietro Metastasio. En muzikaal zitten we nog een beetje in de 18e eeuw. U kunt nu luisteren naar de Chinees-Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta.

Dit was het motet Zing het dem Herrn ein neues Lied van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen met Dorothee Miels, Susie Toth en Maria Keohane sopraan, Damien Guillon en Robin Blaas contratenor, Thomas Hobbs en Hans-Jurg Mammel tenor en Peter Kooi en Stephen McLeod bas. Philip Herrewegen heeft een duidelijke voorliefde voor de composities van Carlo Gesualdo. De groeiende interesse voor de muziek van deze componist mag verwonderen. Na diens overlijden, in 1613, hij werd geboren in 1566, werd eigenlijk bijzonder weinig van zijn muziek uitgevoerd. Zijn belangrijkste muzikale genre was het madrigaal en dat raakte al snel uit de mode, ook al omdat er maar weinig ensembles nog waren die in staat waren ze uit te voeren. En net dat, het ontdekken en herontdekken van composities, maakt voor Herrewegen een groot genoegen uit. Gesualdo's opus ultimum vindt Philip Herrewegen zijnde responsoria, 27 in totaal, voor de donkere metten tijdens de Goede Week. Ik koos voor de Feria Sexta, de zesde, het responsorium voor Goede Vrijdag. U hoort het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen met Margot Oitzenger en Susie Toth, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich en Manuel Warwitz.